0: Duper Remix. Brian Dalton heeft ervoor getekend, een jaartje of 7 geleden alweer. En wat een heerlijke opener van The On Fire Radio Show. De eerste in juni alweer. Hallo juni. Je hoorde Kaylee's en Milkshake.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way. On fire.
0: Ben je klaar voor nieuwe muziek van Space Motion, Bushwaka, Dan Harbour, Fedele Grant, Shamanology, Jewel Kid, Rick Silva en nog veel meer daar dan ben je.

Een nieuwe remix was dan Harry Romero. Ja, dan is het gelijk al goed, hè. En Space Motion hoorde je ook nog. Een nieuwe heet Gas List met die bekende oude sample erin. En Beyond Chatty ook nog met Mori Rice. Dat zijn ze, de nieuwe tracks in On

0: Ah, lekker man, het is weekend en we geven hem weer van Jetje. Jorre, de man die helemaal weer zijn roots heeft opgepakt en weer helemaal in de trance zit. Want daar begon het allemaal voor hem en dat realiseert hij zichzelf ook. En hij draait op feesten alleen maar trance de laatste tijd. Jorre Tiësto en BT, wat een stem. En wat een hit was het in The Zeros. Uur 2 van On Fire begon met Love Comes Again.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2, transmitting now. Hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met deze week nieuwe muziek van Space Motion, Bushwaka, Dan

En die was ook nog een keer geremixed door King Brit. Hello everybody out there on the wonderful party island of Cyprus. You're tuned in to VivaFM.fm. And you're welcome in a new On Fire radio show. About half an hour is left of it, and it's gonna be filled with the hottest new releases, so you better stay tuned. Zometeen hier in On Fire, de nieuwe van Adam 10. En dit is Jewel Kids, met een nieuwe versie van de house.

Andrea samen met Austin Mills en Public Enemy. Bring the noise. 2026 hoor je zo tegen het eind van de show. Hey, geniet van je weekend. Haal eruit wat erin zit. Volgende week meer On Fire. Hey.